stay out late?

0: Well, I looked at her, standing there expectantly, and a thousand memories flashed through my mind. And so I picked up the pen and, turning the paper over, this is what I wrote.
1: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Er zijn gisteren 12 gewonden gevallen bij verschillende ongevallen op de E34. Een man van 28 uit Lille die met een motor onderweg was, kwam om het leven. Het kwam allemaal door een extreme hagelbui, zegt burgemeester Marleen Peters.
4: Dus heel lokaal moet het bijzonder hevig gehageld hebben. Een gordijn van hagelstenen, van ijs dat uit de lucht is komen gevallen. En waardoor dus ja, dat die drie ongevallen eigenlijk zijn kunnen gebeuren, vermoedt men.
3: De snelweg was daardoor ook een tijd lang afgesloten, maar omstreeks 11 uur gisteravond werd die opnieuw geopend. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 15 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Een jongen van 13 is in levensgevaar en een jongen van 14 is er minder ernstig aan toe. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. Volgens het parket spelen de feiten zich af in het drugsmilieu. Ook de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival is achter de rug. Opnieuw kregen 10 landen een ticket voor de grote finale zaterdag. Onder meer topfavoriet Denemarken kon zich gisteren plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Ze zullen het dus onder meer tegen onze inzending Esila opnemen. Zij slaagden er dinsdag in om een plaatsje in de finale te bemachtigen. We krijgen eerst nog opklaringen, daarna wel meer bewolking en ook nieuwe buien. Frisse maxima rond 13 graden. Morgen begint met brede opklaringen en daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En ook het begin van volgende week wordt nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het stilaan warmer.

a difference a day made. And the difference

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: We geven een steeds groter deel van ons inkomen uit aan woonlasten, zoals de huur- en lening- of energiefacturen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bouwfederatie en Bilt. Een alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld geeft gemiddeld zelfs 55% van zijn inkomen aan wonen. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
3: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
2: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller omhoog gaan. Bij de verschillende ongevallen op de E34 gisteren zijn 12 gewonden en 1 dode gevallen. Het dodelijke slachtoffer is een motorrijder van 28. Het kwam allemaal door een extreme hagelbui, zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
4: Dus heel lokaal moet het bijzonder hevig gehageld hebben. Een gordijn van hagelstenen, van ijs dat uit de lucht is komen gevallen. En waardoor dus die 3 ongevallen eigenlijk zijn kunnen gebeuren, vermoedt men.
2: De snelweg was daardoor ook een tijd lang afgesloten, maar omstreeks 11 uur gisteravond werd die wel opnieuw geopend. China roept op tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die is al lang geblokkeerd, waardoor heel wat olie vastzit, wat de prijzen van diesel en benzine omhoog duwt. Vandaag beginnen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping trouwens aan de laatste dag van het Amerikaanse staatsbezoek in China. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens het tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Onze eigen inzending Escila kon zich dinsdag al plaatsen. De halve finale vindt zaterdag plaats in Wenen. Onze journalist Wim de Handschutter schat in wie er mogelijk gaat winnen.
5: Finland is een grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd, daar hou ik serieus rekening mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
2: Onze inzending Escila kon zich dinsdag al plaatsen voor de finale. Ze is als 4e aan de beurt na Israël en voor Albanië. We krijgen eerst nog opklaringen, daarna meer wolken en buien. Frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. Ook het begin van volgende week wordt nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Zeg, Josfien, zijn dat acneën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Dag Robert, stoeren we niet?
12: Nee, kom binnen.
11: Onze kleine is roekbaar.
12: Hallo.
11: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
12: Allee maar, dat past toch nog?
11: Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
12: 1924 euro.
13: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, here I come.
12: Geniet er maar van, jongen.
14: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
15: Ik ben een historisch feit.
16: Dat is heel goed.
15: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
17: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
18: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
15: Ze sloten een beest in bed. Maar ja.
17: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Annelissen.com.
19: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci Immobiep.
21: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
5: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Opvallend veel werklozen hebben zich ingeschreven voor een opleiding tot knelpuntberoep. Het zijn er 24.000, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk David Clarinval. Volgens N-VA is het een achterpoortje om langer een uitkering te krijgen, zegt politiek journaliste Fleur Mees.
7: Vanaf 1 januari verlies je je uitkering nadat je langer dan 2 jaar werkloos bent. Maar als zij zich voor 1 januari 2026 hadden ingeschreven, dan mochten zij hun uitkering behouden zolang hun lessen duren. Die maatregel kwam er omdat de regering wilde vermijden dat mensen die een opleiding tot een knelpuntberoep volgden, daar plots mee zouden moeten stoppen omdat het financieel te moeilijk wordt.
6: De vakbond reageert dan weer dat zo'n opleiding net de ideale manier is om mensen snel aan het werk te krijgen. We geven een steeds groter deel van ons inkomen aan woonlasten, zoals de huur, een lening of energiefacturen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bouwfederatie Enbeeld. Een alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld geeft gemiddeld zelfs 55% van zijn inkomen aan wonen. HLN-vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
8: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
6: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller stijgen. China roept op tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de Straat van Hormuz. Die is al weken geblokkeerd, waardoor heel wat olie vastzit, wat de prijzen van diesel en benzine omhoog duwt. Vandaag beginnen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping aan de laatste dag van het Amerikaanse staatsbezoek in China. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens de tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Onze eigen inzending Esila kon zich dinsdag al plaatsen. De finale vindt zaterdag plaats in Wenen. Onze journalist Wim de Handschutter schat in wie er mogelijk gaat winnen.
9: Finland is de grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd, daar hou ik serieus rekening mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
6: Ons land is als vierde aan de beurt na Israël en voor Albanië. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en buien, frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. Ook het begin van volgende week wordt wisselvallig, vanaf dinsdag wel stilaan warmer en droger.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
12: De Robert? Wie is dat?
11: En wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
12: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
11: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
12: Zwaasdingen?
11: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
12: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want onk José deed ook nog van alles liegen.
11: Robert de expert. 0-326-93-93.
12: Welk bedrag had hij nog gedacht?
11: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artstraalstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
15: zeg?
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Aha. Minerva.
3: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

Goedemorgen Antwerpen. De zon kruipt zachtjes er boven de Schelde uit en de stad komt langzaam tot leven. En of u nu nog even snoest op deze brugdag of de eerste koffie inschenkt aan de keukentafel of al in de file op de ring staat, we maken er samen een mooie start van. En we vliegen erin met Shake en de muzikale oproep Soleil, aide-moi.

Dat was Sheikh met Soleil et moi. Een vrolijk zitje in de rug om de eerste ochtenduren met een glimlach door te komen. Nu is het tijd voor onze eigen Helmut Lotti met het energieke Full Speed Ahead. Gevolgd door Koen Mouillard of de Bandit, die afgelopen zondag nog onze gast was hier bij Radio Minerva. En ons ontroerde met I Miss You So.

De vrolijke Nico Haak brengt ons nu de nodige schwung met de beste Batman. Zijn grappige versie van Mr. Sandman, waarna de onnavolgbare Julio Iglesias de romantiek opzoekt in Un Sentimental. Voor de vroege dansers onder jullie een quickstepje van formaat.

Tijd nu voor herinneringen met de Vera Lynn medley, gevolgd door de prachtige stemmen van de drie tenoren, Jacques Hermon, Bob Ennie en Jean Walter in hun retro medley.

Tom Jones neemt ons met overtuiging mee naar de sterren met Fly Me to the Moon. En daarna kan u genieten van de harmonieuze combinatie van Helene Segarra en Joe Dassin met A Toi.

herkenbaar stem van Jim Croce neemt u mee in de Chain Gang Medley. En daarna halen we muzikale herinneringen op met Johan Verminne en zijn eerbetoon aan de Ramblers.

0: Nat King Cole gaat op zoek naar een dame in de charmante klassieker Cherche la femme, gevolgd door de meestercrooner zelf Frank Sinatra met de tijdloze Nevertheless.
1: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen. Aha.

Tijd voor een streepje country muziek met Trisha Yearwood en She's in Love with the Boy. En een prachtige ode door Lia Linda en Albert aan Connie van den Bosch.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Peters mij begon in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Peters Meubel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Peters Meubel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Peters Meubelen in Schoten.
2: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechtestraat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Opvallend veel werklozen hebben zich ingeschreven voor een opleiding tot knelpuntberoep. Het zijn er 24.000, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk David Clarenval. Wie zo'n opleiding volgt, behoudt zijn uitkering zolang die lessen duren. En dus denkt N-VA dat werklozen het gebruiken als achterpoortje. Politiek journaliste Fleur Mees.
6: N-VA denkt inderdaad dat niet iedereen met de juiste bedoelingen aan die opleiding gestart is. En ze wijzen eigenlijk ook met een beschuldigende vinger naar de vakbond. Zij organiseerden workshops om werklozen te begeleiden die een uitkering zouden verliezen door de maatregel. En tijdens die workshops zouden ze gezegd hebben dat ze langer financiële steun zouden krijgen als ze die opleiding zouden starten.
5: De vakbond reageert geschokt. Ze benadrukken dat het hun job is om werklozen aan het werk te krijgen en dat dat het snelst gaat via een knelpuntberoep. Betaalbaar wonen ging er vorig jaar opnieuw op achteruit. Alleenstaande huurders in Vlaams-Brabant en Antwerpen besteden zelfs 2/3 van hun inkomen aan woonkosten, zoals huur, leningen of energiefacturen. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
7: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
5: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller stijgen. In het Koning Boudewijnstadion zijn gisteren 300 stoeltjes vernield na de bekermatch tussen Union en Anderlecht. Dat laten Brusselse schepen van sport weten. Vooral de Anderlecht-tribune is kort en klein geslagen. Onaanvaardbaar klinkt het bij de stad. Anderlecht kan zich ook aan een stevige rekening verwachten. De stad Brussel is op dit moment de kosten nog aan het berekenen. Na de bekerfinale vorig jaar tussen Anderlecht en Club Brugge liep de schade op tot €70.000. België is als vierde aanzet op de finale van het Eurovisie Songfestival zaterdag. Net na Israël en voor Albanië. Onze inzending Essila stootte dinsdag door naar de finale met haar nummer Dancing on the Ice. Gisteren plaatsten ook Denemarken, Oekraïne en Australië zich. Journalist Wim de Handschutter schat in wie er mogelijk gaat winnen.
8: Finland is de grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd, daar hou ik serieus rekening mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
5: Dat Israël mag deelnemen aan het Eurovisie Songfestival zorgde al voor veel ophef. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en buien, frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. Ook het begin van volgende week wordt wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
12: Welkom terug bij Goedemorgen Antwerpen. Mijn naam is Sis van de Beest en dit is een vervangprogramma voor Danny van Tichelen. We hopen dat de tweede kop koffie inmiddels smaakt en we zetten de vaart er weer in met een schitterende samenwerking. Hier zijn Anne Murray en Glenn Campbell met een medley van I Say a Little Prayer and By the Time I Get to Phoenix.

de onvergetelijke die Martin zong voor u, I Can't Believe That You're In Love With Me. En daarna zorgden de dames van de Grietjes voor een flinke dosis optimisme met Geef Je Nu Maar Over. De Grietjes was een trio bestaande uit Isabella A., Anneke van Hoof en Evie Goffin.

Dat was weer even genieten van heerlijke jazz met Patrice Gigoux en de Clayton Hamilton Jazz Orchestra in Jersey Bound. Gevolgd door een verrassende share die ons een medley bracht van Al Jolson.

kwamen even helemaal in de juiste plooi met onze eigenste Dan Alloway, die vorige dinsdag 83 kaarsjes mocht uitblazen en zijn in een classic mood. Daarna hoorde u de Antwerpse tongval van Elixir d'Anvers en Eddy Maas met het hartelijke Je t'aime.

Een instrumentaaltje tussendoor is altijd meegenomen. U luisterde naar La Balanga door grootmeester Frank Poussel. Een deuntje waarbij de voeten vanzelf beginnen te tikken onder de tafel.

0: je voudrais que plus...
1: De warme klanken van Freddy Bercé met Une maison, une place sous le soleil. Een lied dat ons al doet dromen van een mooie namiddag.

La Vie Chante door Nicole en Hugo. U kende de melodie ongetwijfeld, want het was de Franse versie van Goeiemorgen Morgen, waarin zij in 1971 mee naar het Songfestival hadden moeten gaan. Maar helaas moest ze vervangen worden door Jacques Hermon en Lily Castel.

Nu vraagt Veronica Unlimited zich swingend af, what kind of dance is this? Een vraag waarop Nat King Cole het antwoord gaf met de tijdloze, this is always.

0: suck it to me, mama. Lord, what you trying to do to me?
1: En dat was een kippenvel momentje van eigen bodem met de onvergetelijke Ann Christie en Dag Vreemde Man. Daarna hoort u All I Ever Need Is You.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunt u bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Jumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: De rente op woonleningen zit op het hoogste pijl in 12 jaar. Wie een vaste rente neemt voor een lening op 25 jaar, betaalt meer dan 4%. Dat blijkt uit de rentebarometer van Immotheker Finotheker. HLN-beursexpert Pascal Papen legt uit hoe dat komt.
5: De inflatie die is gestegen. Begin dit jaar was de inflatie amper 1,7%. Maar momenteel bedraagt de inflatie al meer dan 3%. En later dit jaar zal dat zelfs 4% kunnen worden. Dat ligt natuurlijk aan een stijging van de olieprijs.
4: En gezien de politieke spanningen worden er ook niet meteen rentedalingen verwacht. In het Koning Boudewijnstadion zijn gisteren 300 stoeltjes vernield na de bekermatch tussen Union en Anderlecht. Dat laat de Brusselse schepen van sport weten. Vooral de Anderlecht-tribune is kort en klein geslagen. Onaanvaardbaar klinkt het bij de stad, die is op dit moment trouwens de kosten aan het berekenen. Na de bekerfinale vorig jaar tussen Anderlecht en Club Brugge liep de schade nog op tot €70.000. Het staatsbezoek van Amerikaans president Trump aan China is afgelopen. Hij nam vanochtend afscheid van de Chinese president Xi Jinping en stapte meteen daarna op het vliegtuig richting de VS. Volgens Trump is er een fantastisch handelsakkoord gesloten en zou China beloofd hebben geen militair materieel meer te leveren aan Iran. We krijgen een bewolkte dag met buien en frisse maxima rond 13 graden. Morgen eerst nog brede opklaringen, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En ook begin volgende week wordt het wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
9: Hey, dag
8: Kim. Zeg, verrozen door een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
9: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
8: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
9: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
8: Dat is top. Ik kom direct al wat servicen. Merci, Kim.
9: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
10: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument en dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
11: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
12: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
10: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
11: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
15: ja,
14: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
17: Merci, Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.
19: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

Dat was het orkest van Billy Vaughan met het Chianti-lied. Goedemorgen allemaal op deze toch wel druilige, natte vrijdagvoormiddag. Maar niet getreurd, ik ga toch proberen tot 12 uur bij u de zon in de huiskamer te brengen met hopelijk hele goede muziek hier bij uw zonnige zender Radio Minerva. Ik ga ook nog mijn collega Sis van de Biest bedanken voor het programma dat hij gepresenteerd heeft tussen 8 en 10 hier bij onze radio. Wel, ik heb dus heel wat platen klaarstaan, hè? En onze eerste vocale plaat is er eentje van Bobby Vinton. Die gaat beginnen met een potpourri, want u kunt onder meer luisteren naar The Blue Skirt Waltz en You Are My One and True Love. Bobby Vinton.

Dat was dus Bobby Vinton. En nu zijn we toe aan Connie. Nee, deze keer niet Connie Francis, want die komt in de tweede gedeelte aan de beurt. Maar wel Connie Stevens. Hier is zij met And This Is Mine. This is

And this is mine, this is love. Ja, liefde is een kostbaar bezit, dat moet je zeker koesteren. En dat deed ook Connie Stevens. En nu wij toch bij de dames rondhangen. Ik heb hier nog een drietal dames voor je klaargezet. En dat zijn de Fontaine Sisters met Lovers Leap.

Ja, maar goed dat ze La La La hebben uitgevonden in de lichte muziekwereld, want anders zouden de platen nog veel korter zijn. Dat was Bill Haley met Me en Bobby McGee. De heemkundige kring van Hoboken opent elke zondagmiddag van 14 tot 16 uur de deuren in het sfeervolle kasteel Bruidenborg. De collectie over Hoboken's rijke verleden is er te bezichtigen. Iedereen is er welkom met een hart voor het verleden. En de toegang die is gratis en na afloop ben je welkom in de gezellige bar. U kunt uiteraard nog meer informatie bekomen op het nummer 03. 827-33-26 of via de website www.hobuegen.be. En ik ga dat woord even spellen, luisteraar, want het is moeilijk om uit te spreken. Dat wordt dus geschreven als H-O-B-U-E-C-H-E-N. Hobuegen.be. Ik denk dat het zo genoemd wordt.

Ik denk dat iedereen die melodie zeker zal herkend hebben. Hè? Het is de Franstalige versie van Green Green Grass of Home, onder andere van Tom Jones. Maar dit was dus Frank Michael met Le Grill de ma maison. En Frank Michael is een beetje de Franse Rocco Granata, want zijn ouders zijn dus van Italië naar België gekomen en die zijn in Wallonië gaan wonen en zijn vader is daar in de mijn gaan werken. Dus vandaar dat Frank ook in het Frans zingt. Maar ik vind het toch een hele goede zanger, deze Frank Michael.

Clock on the Wall, dat was Crystal Gayle en die had hier destijds een hit met Don't Make My Brown Eyes Blue. Wie kan er nog bij in voor de reclame? Hè? Wel, dat is Eddie Arnold, ook heel gekend in de countrywereld. Eddie Arnold met Pardon Me.

0: Kijk op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Frans is dat manneke.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Dat was de trompetist Horst Fischer samen met het orkest van Bert Brak en het mooie Ave Maria. Ik heb uiteraard ook aan mensen van bij ons gedacht. Het zijn mensen die eind jaren 50 en die begin jaren 60 heel populair waren in Vlaanderen. Want hier zijn onze Joke Leemans en Bob Benny. Met onder andere Bella Bella Donna en ook nog Tiritomba. MUZIEK

En dat was Cliff Richard. En die heeft heel veel platen gemaakt. Heel veel bekende platen, maar ook minder bekende platen. Zoals dit nummertje. Solamente una vez. Cliff samen met The Shadows waren dit. En we hadden ook nog Jerry Veel met Spreading Chestnut. En ik kreeg daarnet een telefoontje van een collega. En die beweert dat dat een kerstliedje is, luisteraar. Wel, ik wist het helemaal niet. Hè. Is dat wel zo? Ik twijfel eraan. Maar als mijn collega dat zegt, dan moet je dat zeker geloven. Hè. Goed, wat krijgen we dus nu? Even kijken. Ah, hier is... Nu moet ik nog even iets gaan klaarzetten, want ik zie dat er nog niks klaar staat. Hier is hij, Mitch Miller met Trip to Through the Tulips.

Tiptoe Through the Tulips with Me. Dat was dus Mitch Miller. En ik denk dat ieder mens wel eens in zijn leven verliefd geworden is. Hè. Dat kan niet anders. Hè. Dat moet zeker zo zijn. En wie er ook bij hoort bij die mensen is Della Reese. When I Fall in Love.

dat was het Gunter Kallmann koor. En wat ik zo fijn vind aan dat koor, dat zijn die belletjes die daarbij horen. Hè? U kon hem beluisteren met Capri Fischer. En ik denk dat wij toe zijn aan onze laatste vocale gast in het eerste gedeelte. Het is een man om u tegen te zeggen. Hè? Want hier is Elvis Presley. Jawel, met I Will Be Home Again.

Dat was dus nog Elvis Presley in het eerste gedeelte. We gaan nu naar de boodschappen en het nieuws en de tijd zijn van 11 uur. En daarna ben ik er terug, dus tot zo dadelijk.

0: Suttens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Zeg, Mareem.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
5: Ah, wel. Morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah, wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
7: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Al maar meer verpleegkundigen in woonzorgcentra doen dat als zelfstandigen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Dat aantal is in 2 jaar tijd vervijfvoudigd. Maar dat is geen goede zaak, zegt Schrijvers.
9: Het kost voor eerst veel meer en dus het dreigt onze zorg ook duurder te maken. En natuurlijk is het ook voor de bewoners zelf gewoon geen goede zaak. Niks is beter dan dat vertrouwde gezicht.
8: De rente op woonleningen zit op het hoogste pijl in 12 jaar. Wie een vaste rente neemt voor een lening op 25 jaar, betaalt meer dan 4%. Dat blijkt uit de rentebarometer van Immotheker Finotheker. HLN-beursexpert Pascal Papen legt uit hoe het komt.
10: De inflatie die is gestegen. Begin dit jaar was de inflatie amper 1,7%. Maar momenteel bedraagt de inflatie al meer dan 3%. En later dit jaar zou dat zelfs 4% kunnen worden. Dat ligt natuurlijk aan een stijging van de olieprijs.
8: En dat komt natuurlijk door het conflict in het Midden-Oosten. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is afgelopen. Hij nam vanochtend afscheid van de Chinese president Xi Jinping en stapte meteen daarna op het vliegtuig richting de VS. Volgens Trump is er een fantastisch handelsakkoord gesloten en zou China ook beloofd hebben geen militair materieel meer te leveren aan Iran. We krijgen een bewolkte dag met buien en frisse maxima rond 13 graden. Morgen eerst nog brede opklaringen, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En ook het begin van volgende week wordt nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: En deze met dat jonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
13: Allemaal?
12: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
13: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
14: Wat zei het hem?
12: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
14: Zeg, Josephine, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
15: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
16: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
17: Aha, aha, aha. Minerva.
18: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

Dat was Eddie Calvert met My Love. En dat was net in 1976 van het Nederlandse duo Rosie en Anders. Catch a Falling Star, ja, als je dat wilt doen. Als het al lukt, dan moet je toch nog even geduld oefenen. Hè? We zijn nog niet aan de avond beland. Hier is Vince Hill.

Dat waren de Four Aces met My Hero. Onze volgende opname is Save Your Kisses For Me. En dat was destijds een hele bekende song in de Eurovisiewereld. Het was de inzending voor Groot-Brittannië in 1976. En wie won ermee? Juist dat land met de Brotherhood of Man. Maar wij gaan eens luisteren naar een versie van het koor en orkest van Kai Warner.

0: Save Your Kisses for Me, een nummertje uit de Eurosongwereld van 1976. Trouwens, Eurosong komt er weer aan. En ik heb gisteren, ik moet het eerlijk zeggen, enkele minuten gekeken. En mijn bloeddruk was met 5 punten gestegen. Ik werd er bloednerveus van, luisteraar. Als je dat nu zitten ziet, my. Het is echt niet om aan te zien. Ik word er krankjoren van.
1: She doesn't make a bit of sense, but does it matter? Her smile could charm the little fishes from the sea. I'm in her arms and all at once that silly chatter begins to sound like she was reading poetry.
2: Chuchula, chuchula, he's in love with chuchula, chuchula.

Dat was voor hem blijkbaar the one and only for the rest of my life. En die dame heette Jujula. Dat was dus Dean Martin. In augustus is het weer zover, dan zenden wij weer onze top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan je favorieten gekozen door uw luisteraar. Of ook jij kan je stem laten gelden, hè? Uiteraard kan je dat. Hè? Dat kan je vanaf nu, je kunt stemmen op jouw muzikale helden via deze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je mag maar één keer stemmen op hetzelfde liedje. Dus ik zou zeggen, begin eraan, hè, en we zullen allemaal zien in augustus wat er uit de bus komt.

Ja, toen werd de plaat plots afgebroken. Hè. Ik moet dat even nakijken wat dat is. Maar ik ga ze misschien volgende week nog eens terug voor je spelen. Dat was dus Moon River van onze Connie Francis. En hopelijk komt het allemaal goed met deze melodie van Dino Garcia y sus Carios. Maria Bonita.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Nostalgische klanken, waar nostalgie en romantiek

Dat was het orkest van James Last samen met Berdin Stenberg. Met onder andere April in Portugal en ook nog El Porom Pompero. Het lijflied destijds van Doris Day was, ja, uiteraard Que Sera Sera. En Jo Leemans heeft daar destijds een Nederlandstalige versie van gemaakt. Maar deze man heeft dat ook gedaan. Luister zelf maar.

Ja, dat was dus Will Tura. Die heeft ook een versie gemaakt van deze grote hit van Doris Day destijds. Que sera, sera. En dit is Franstalig, want hier is Luis Mariano met Pardilla, oftewel Aldila.

Ja, we kennen allemaal wel het gezegde uit het oog, uit het hart. En dat gold ook voor Jerry Wallace destijds. Am I that easy to forget? Een mooie vrouw laat men niet wenen. Maar wat is nu een mooie vrouw? Dat is goestingen, mannen. Dus de ene vindt die mooi, de andere vindt die mooi. En ja, zo gaat het, hè. Maar Gerard Wendland heeft er wel een plaat over gemaakt. Gerard Wendland met Eine schöne Frau lässt men niet weinen.

Ik denk dat we die melodie beter kennen onder de titel Everybody Loves Somebody van onder andere Dean Martin. Maar dit was dus een Duitse versie van Gerard Wendland.

Can't smile without you. Ik denk dat die madame destijds een hele grote impact heeft gehad op Des O'Connor. Moet zeker zijn, hè. En dit is weer iemand van bij ons, want hier is Eddie Smets.

Ja, alles begint met iets en eindigt ook met iets. Hè. En dat gold ook voor Roger Whittaker destijds. The first hello, the last goodbye. Als ik op onze klok kijk, heb ik helaas nog één plaat te draaien in dit programma. Hè. Maar niet getreurd. Achter mij staat collega Mark Maxi. En die gaat het ook weer het mooie weer maken hier bij Minerva. Want het regent buiten, maar met Mark gaat de zon alvast schijnen tussen 12 en 2. Zeker weten. Mensen, allemaal bedankt voor het luisteren en ik ben er graag terug morgen tussen 10 en 12. We gaan eruit met een nummertje van Tony Arden en The Man with the Mandolino.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Natuurorganisaties maken zich zorgen over het water in de grote Kemmelbeek in de Westhoek. Daar werd de extreem hoge waarde oxamiel gemeten. Dat is een pesticide die gebruikt wordt om insecten weg te houden van gewassen. Je hoort Lieve Stubbe van Natuurpunt.
4: Die kleine, hele kwetsbare fauna in het water wordt dus ook gedood door die stof. Dus het is eigenlijk de basis van het waterleven die echt aangetast wordt. 3 jaar geleden is het definitief verboden om dat nog te gebruiken in de professionele landbouw. Het is echt een biocide, een levensdoder, en het is ook gevaarlijk voor de mens.
3: Volgens de watergroep is er geen gevaar voor het drinkwater daar. Al maar meer verpleegkundigen in onze woonzorgcentra werken als zelfstandigen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Het aantal is in 2 jaar tijd vervijfvoudigd, maar dat is geen goede zaak, zegt Schrijvers.
5: De reden is heel duidelijk. Hè? Dat is gewoon omdat er zo'n personeelskrapte is dat ze noodgedwongen naar die oplossing grijpen. Maar op zich is het natuurlijk geen goede zaak, want het kost voor eerst veel meer en dus het dreigt onze zorg ook duurder te maken. En natuurlijk is het ook voor de bewoners zelf gewoon geen goede zaak. Niks is beter dan dat vertrouwde gezicht.
3: De stijging aan zelfstandige werknemers is te wijten aan het nijpende tekort aan vaste werkkrachten in de sector. Wie op dit moment een reis naar Egypte of Turkije wil boeken, kan uitzonderlijk grote kortingen pakken. Heel wat hotels bieden zelfs 1 nacht boeken, 1 nacht gratis aan. En dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort Pieter Meijeren van reisorganisatie TUI.
6: Wij hebben eigenlijk de hele maand maart 65% minder boekingen gehad dan het jaar daarvoor. En ja, dan weten de hoteliers hoe laat het is. Hè. Dus dan komen ze meteen met heel spectaculaire kortingen om toch zoveel mogelijk bezetting te halen.
3: Europese bestemmingen als Spanje, Portugal en Kaapverdië zagen dan weer meer toeristen. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De vraag is nu of het om bultrugwalvis Timmy gaat. Onderzoekers gaan in de loop van de dag proberen een staal te nemen van het kadaver. Timmy is de walvis die meerdere keren aanspoelde voor de kust van Duitsland. Na een gigantische reddingsoperatie werd hij uiteindelijk weer naar de Noordzee gebracht. Maar experts vrezen al langer dat hij eigenlijk dood is. Zwemster Florine Gaspard heeft haar eigen Belgische record verbroken op de 50 meter schoolslag. Dat deed ze op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen. Ze deed 30 seconden en 37 honderdste over 1 baantje en dat is 700ste sneller dan haar vorige record. Vanmiddag bewolkt met buien en frisse maxima rond 13 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En volgende week begint wel nog wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het wel warmer.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
10: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
9: Zeker. De Limburgse nachtegaal, Dana Winner, gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
10: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
9: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
10: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
9: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
11: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
12: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
13: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
11: Ze slotten een beest in bed. Maar juist.
12: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. annelissen.com.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug. En ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
17: Merci, Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.
19: Een smaakvolle combinatie. Plage Buffet. Met Marc Maxi.

En zo werd het bijna 10 minuten over 12 uur. Helemaal een hele goeiemiddag allemaal. Nick McKenzie, om maar meteen goed te beginnen met een stevige hagmi hier op de 98 FM. We bedanken nog Jan van Dam. Die heeft het er alweer op zitten. Die kan een koffietje gaan drinken en even bekomen naar voren zetten. De file trotseert. Veel muziek nu tussen 12 en 2. Allemaal van harte welkom in het Plaisbuffet. MUZIEK

The Rivers and Stay in My Heart and The T-Bones met No Matter What Shape. We hadden daar straks al Hux en nu hebben we nog Lucky Lips.

Cliff Richard en de Lucky Lips. En dan hadden we deze van Frank Vanelli. Die kon niet op zijn beurt wachten, alvorens te beginnen. Dus dat was met My Little Girl. We gaan naar Nederland.

klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

en een hem niet meer. En kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

0: You've Been Doing Me Wrong van Delegation. En we hadden Ben Kramer uit Nederland. En met die oude muzikant.
1: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

0: droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs vier voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw veerpak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Drink Minerva Triple and support
1: the radio. Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. Bingo. Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè? Bingo!
0: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Frans is dat manneke.
3: Kopje koffie? Gezellig, met Mark Maxi.

Freddy Paris en Take Me As I Am. Oh ja, smakelijk eten, hè? Ja, ik vergeet dat soms, hè. Ik heb geen lunchpauze, hè. Ik heb geen tijd om te eten. Maar goed, voor jullie dus, geniet ervan, hè. We hadden voor de reclame ook nog Une Fleur, Rien qu'un Rose, Kunt Rose, zo is het, hè, van Crazy Horse.

0: Patricia Pai met Living Without You. Dat dacht ik toen ook. Hè. Met haar weelderige haarbos zag destijds. Prachtig, hè. Een van de zusjes Pai trouwens. Hè. Later ook nog samen met de Star Sisters. Goed, we hadden ook nog muziek van Eigen Bodem. Manuela van Rocco Granata. De Heemkundige Kring van Hoboken opent elke zondagmiddag van 14 tot 16 uur de deuren in het sfeervolle kasteel Breudenborg. Onze collectie over Hoboken's rijke verleden is er te bezichtigen. Iedereen is er welkom met een hart voor het verleden. De toegang is gratis en na afloop ben je welkom in de gezellige bar. Meer informatie kan je verkrijgen op het telefoonnummer 03 827 33 26 of via hun website, dat is www.hobuschen.be.
1: Mark Maxi serveert de mooiste melodieën in plaats.

hadden achterin volgens Malcolm Roberts met Tralala, Eve Boswell met True Love en de nieuwe single van Eddie Smets zat hier ook nog in het programma met een beetje geluk. Het is bijna 3 minuten voor 1 uur, dus we gaan even pauze nemen. Tot zo!

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Makkedam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Natuurorganisaties maken zich zorgen over het water in de grote Kemmelbeek in de Westhoek. Daar werden extreem hoge waarden oxameel gemeten. Dat is een verboden pesticide die gebruikt wordt om insecten weg te houden van gewassen. Je hoort Lieve Stubbe van Natuurpunt.
6: Die kleine, hele kwetsbare fauna in het water wordt dus ook gedood door die stof. Dus het is eigenlijk de basis van het waterleven die echt aangetast wordt. 3 jaar geleden is het definitief verboden om dat nog te gebruiken in de professionele landbouw. Het is echt een biocide, een levensdoder en het is ook gevaarlijk voor de mens.
5: Volgens de watergroep is er wel geen gevaar voor het drinkwater daar. Wie op dit moment een reis naar pakweg Egypte of Turkije wil boeken, kan uitzonderlijk grote kortingen pakken. Heel wat hotels bieden zelfs 1 nacht boeken, 1 nacht gratis aan. En dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort Piet Meijeren van reisorganisatie TUI.
7: Wij hebben eigenlijk de hele maand maart 65% minder boekingen gehad dan het jaar daarvoor. En ja, dan weten de hoteliers hoe laat het is. Hè. Dus dan komen ze meteen met heel spectaculaire kortingen om toch zoveel mogelijk bezetting te halen.
5: Europese bestemmingen zoals Spanje, Portugal en Kaapverdië zagen dan weer meer toeristen. En intussen gaat de Nederlandse vliegmaatschappij Transavia stevig besparen omdat de kerosine zo duur is. Het gaat om een besparing van in totaal 10 miljoen euro. Mogelijk worden daar ook banen doorgeschrapt. Eerder kondigde Transavia ook al een extra toeslag aan van 5 euro op een aantal vluchten door de gestegen brandstofprijzen. De Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. De 2 maakten deel uit van een crimineel netwerk dat bereide frituursnacks naar ons land smokkelt. Bij een inval vond de politie honderden kilo's vlees en tienduizenden euro's cash. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De vraag is nu of het om bultrugwalvis Timmy gaat. Onderzoekers gaan in de loop van de dag proberen een staal te nemen van het kadaver. Timmy is de walvis die meerdere keren aanspoelde voor de kust van Duitsland. Na een gigantische reddingsoperatie werd hij uiteindelijk naar de Noordzee gebracht. Maar experts vrezen al langer dat Timmy dood is. En zwemster Florine Gaspard heeft haar eigen Belgische record verbroken op de 50 meter schoolslag. Dat deed ze op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen. Ze deed 30 seconden en 37 honderdste over 1 baantje en als 700ste sneller dan haar vorige record. Deze namiddag buien lokaal stevig en onweerachtig, fris met maxima tot 13 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen erna nog wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het wel warmer.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Ah, wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
8: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
11: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
8: En wat kost deze schatting?
11: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
12: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nooboeken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Nooboeken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha. Minerva.
16: Een smaakvolle combinatie. Plage Buffet met Marc Maxi.

0: nou, ik had alleen maar de koud.
1: 9 minuten over 1 uur geworden deze vrijdagmiddag. Het mooie weer kunnen we hier wel maken met de muziek. Maar het echte mooie weer is maar voor ja, volgende week. Hè. Daar heb je natuurlijk niks aan als je verlengd weekend hebt, zoals nu. Hè. Peter Tosh en Mick Jagger, Don't Look Back. Ja, ik heb het afgelopen week ook mogen ondervinden. Ik was ook niet aan het opletten en boem, patat, daar lag hem.

Oh, ja, ja, ja, zo af en toe eens terugkijkend, hè, naar die goede oude tijd. Hè. Dean Martin, that all-time feeling. En dan nogal dwingend, hè, Ella Johnson met Bring It Home To Me. Ja, ze meenden het echt wel. Goed, in augustus zenden we weer de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door jullie, de luisteraars. Ook jij kan je stem laten gelden. Dat kan vanaf nu op jouw muzikale helden. Kun je stemmen via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen. Dus hou het gezellig.

0: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Drink Minerva Triple and support
1: the radio. Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
2: Bingo.
1: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
6: Geniet van de sfeer en meer. Dit is Plage Buffet. Marc Maxi is uw gastheer.

Ja, dat waren de Mavericks en met You'll Never Know. Misschien is het ook wel goed om niet altijd alles te weten. We hadden ook nog Charlie Rich, hè, met Behind Closed Doors.

Bijna 14 minuten voor 2 uur geworden met deze Ray Peterson en The Wonder of You. En de instrumentale muziek van Winifred Atwell met The Black and White Rack. Tijd voor nog een Nederlandse.

8 minuten voor 2 uur geworden. Dana Winder met Als je lacht. En dan deze El Martino met Bouquet of Roses. Volgende week, vrijdag, is er geen plagebuffet. Maar zaterdagochtend ben ik er dan wel weer. En morgen vroeg ook natuurlijk, hè, voor Goedemorgen Antwerpen. Zo dadelijk Ronnie Meijs op je radio. Nog een fijn weekend.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meerinfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Nu bij Suttens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
2: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter, goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
7: On a Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, notre capitaine Yuri Tielemans et Romelu Lukaku.
8: Bondscoach Rudy Garcia heeft zo net bekendgemaakt wie er meegaat naar het WK voetbal deze zomer. In totaal 26 spelers. Naast degene die je al hoorde, mogen ook Axel Witsel, Hans van Aken, Zeno de Bast en Charlotte de Ketelaar mee. Doelman Mats Sels, Luis Openda, Romeo Lavia en Nathan de Kat blijven thuis. Toch wel een paar verrassingen, zegt voetbalanalist Gilles de Bilde.
9: Het is een vaststaand feit dat ik de indruk krijg dat de bondscoach toch wel een aantal spelers voorrang gegeven heeft uit de liga. Kijk naar Moreira bijvoorbeeld, kijk naar Penders, daar is ook geen Mats Sels bijvoorbeeld. En dus ook Matthias Fernandez Pardo. Dus het zijn allemaal jongens die uitkomen in die Ligue 1 en op die manier toch een plaats hebben afgedwongen.
8: Het WK voetbal gaat dit jaar door in Mexico, Canada en de VS. Het gaat op 11 juni van start. De Nederlandse vliegmaatschappij Transavia gaat stevig besparen omdat de kerosine te duur is. Het gaat om een besparing van 10 miljoen euro. Mogelijk worden er ook banen doorgeschrapt. Eerder kondigde Transavia ook al een extra toeslag aan van 5 euro op een aantal vluchten door de gestegen brandstofprijzen. De Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. De 2 maakten deel uit van een crimineel netwerk dat bereide frituursnacks naar ons land smokkelt. Bij een inval vond de politie 100 kilo's vlees en 10.000 euro's cash. Deze namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig, fris met maxima tot 13 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen erna nog wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het wel warmer.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be.
12: Kiezen voor ORA-liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
13: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
14: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
13: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
14: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
13: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Sla de siesta maar over. Het is tijd voor Tutti Frutti met Ronnie Meijs op Radio Minerva.

0: Welkom, welkom, welkom bij Tutti Frutti. Onze Wally Dien zit al aan de telefoon in aanslag om jullie verzoekjes en eventueel de keuze voor deze vrijdagnamiddag op te nemen, uw Tutti of uw Frutti plaat. Maar zoals altijd starten wij met de verliezer van vorige keer en dat was Jou Dassin.
1: De Tutti Frutti verliezer van vorige week.

0: Champs-Élysées, dus van 2 weken geleden was het eigenlijk de verliezer, want vorige week was er dus wel geen uitzending, omdat mijn bezoekje aan het USA wat te lang duurde. Oortjes spitsen, want nu komt jullie keuze eraan.
1: Wordt het Tutti?

0: bel je keuze door naar de studio op 03-219-17-27.
1: En dan hoef je alleen tegen onze Wally te zeggen, geef mij maar de toetie. Dan krijg je Albano met Romina Power Charazan. Of je wilt de fruity en dan krijg je Ricky e Poveri met Sara Perché Ti Amo.

Wat een film was dat toen, zeg. Dirty Dancing met Patrick Swayze. Je weet het wel, baby, you don't put me around in the corner. Deze kennen we al van verschillende artiesten. Maar heb je deze ook al van Andy Williams gehoord? Something Stupid.

Pure soul van Brooke Benton met Where Do I Go From Here. En deze was een grote hit in de jaren 80, zo ergens begin jaren 80. Werd ook in het Nederlands opgenomen door Willeke en Willy Alberti. Maar dit is de originele René en Renato, Save Your Love.

0: Mr. Piano Man zelf, Billy Joel met It's My Life. De Heemkundige Kring van Hoboken opent elke zondagmiddag van 14 tot 16 uur de deuren in het sfeervolle kasteel Broidenborg. Onze collectie over Hobokens rijke verleden is er te bezichtigen. Iedereen is er welkom met een hart voor het verleden. De toegang is gratis en na afloop ben je welkom in de gezellige bar. Meer info is te verkrijgen op het nummer 03-827-3326 of via de site www.hobuechen.be.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat mijn Nerva-trippeltje al hier monofolkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 folkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva triple glas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva triple and support the radio.
3: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà. Nou, hoor ik op spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet ender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.
5: Bingo!
6: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
6: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!

Een duidelijk herkenbare stem, de zeer nasale stem van Gene Pitney, maar toch heel geliefd in Amerika, Just One Smile. En hier krijgen we een dame die de blues gaat zingen, Connie Francis, Singing the Blues.

Connie Francis, Singing the Blues. En in deze tijd kunnen we er niet naast kijken. Het de gekste show van het jaar is weer op de televisie. En zelfs 3 maal deze week. We gaan een kijkje nemen. En we vinden hier 2 Pommelien Thijssen van hun tijd. In 1970 won Dana met All Kinds of Everything. En in 1982 Nicole, Ein bisschen Friede.

0: Twee winnaressen van het Songfestival, Dana in 1970 en in 1982. Nicole, tijden dat er nog in elke taal elk woord verstaanbaar was. Oortjes spitsen, loop naar de telefoon en geef uw keuze door.
1: Heb jij je keuze al gemaakt? Kies je voor Tutti?

0: Bel naar de studio op 03-219-17-27 om jouw keuze door te geven.
1: En dan is het heel simpel, dan zeg je gewoon ik wil de Tutti en dan krijg je Albano en Romina Power met Charazan, oftewel de Frutti en dan kun je Ricky en Poveri met Sara Perché Ti Amo.

Eén van de vele groepjes die gepusht werden door de toenmalige piratenschepen. U weet ze wel, Mi Amigo, Caroline, Veronica en wat was er nog allemaal? Greenfield & Cook, Don't Turn Me Loose.

Wim Scholten was dat met Zing een lied voor mij, Violetta. En dat was de laatste vocale voor dit uurtje. Op de tonen van het orkest Cozy Shadow Cover Band gaan we naar reclame en nieuws. Tot zo dadelijk en vergeet niet te bellen voor uw keuze.

0: Goeiedag, wat mag het zijn?
1: Dag, madame. Vermaai een half pond boterhammensaucees, 100 gram pertje, 2 koteletten en een lidkaart van Radio Minerva.
0: Een lidkaart van Radio Minerva? Daar kan ik je niet direct aan helpen. Maar als je naar de studio van de radio zelf belt, dan zullen ze er gaan verder helpen. Ik zal de telefoonnummer van achter op de rekening eens zetten. Dat is 03-219-1727. Voilà, zeg. De marchandise in een zakje doen of heb je een net zakje bij?
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katsjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
3: Zeg maar één.
0: Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeus hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeij begonnen in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjes gegooid aan gestuind, zalig.
0: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeij wel in Schoten, kunnen ze het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
0: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeij wel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
0: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Er zitten enkele verrassingen in de WK-selectie van de Rode Duivels. Zo kiest bondscoach Garcia voor Mike Penders als derde doelman. In de verdediging zijn onder meer Koni de Winter en Nathan Ngoy erbij, net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor geen Nathan de Kat. Jurie Tielemans is aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matthias Fernandez Pardo en Diego Moreira erbij. Analist Gilles De Beelde.
7: Het is vaststaand feit dat ik de indruk krijg dat de bondscoach toch wel een aantal spelers voorrang gegeven heeft uit de liga. Kijk naar Moreira bijvoorbeeld, Penders en dus ook Matthias Fernandez Pardo. En op die manier toch een plaats hebben afgedwongen ten koste van onder andere Openda of Matsels ook.
6: De Duivels oefenen begin juni nog tegen Kroatië en Tunesië. Daarna vliegen ze naar Seattle in de VS. En op 15 juni openen de Duivels hun WK dan tegen Egypte. Bij de zware bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn nu al zeker 24 doden geteld, onder hen 3 kinderen. Er vielen ook 47 gewonden, dat melden de hulpdiensten. Oekraïns president Zelensky spreekt van meer dan 1500 Russische drones op amper 24 uur tijd. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. De Deense koningin Margrethe is geopereerd aan haar hart. Dat meldt het Deense Hof. Margrethe belandde in het ziekenhuis met pijn op de borst. Ze is 86 en stelt het goed, horen we. De koningin zal wel nog enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven om te herstellen. 2 jaar geleden droeg ze na 52 jaar de troon over aan haar zoon Frederik. Deze namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig. Fris met maxima tot 13 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. En ook de dagen erna nog wisselvallig.
8: Ik ben een historisch feit.
9: Dat is heel goed.
8: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
10: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
11: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
8: Ze slotten een beest in bed. Maar juist.
10: Tournee-jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Anne Nelissen.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Welkom bij de tweede deel van deze Tutti Frutti op de vrijdagnamiddag. Die we gestart zijn met Neil Diamond, Stargazer. En we krijgen een verzoekje. En natuurlijk, als Maaike aan de telefoon hangt, is het altijd Freddie Quinn. Somewhere, my love.
1: En dan nu

0: Speciaal voor onze vaste luisteraar Maaike Freddy Quinn was dat, met het thema van Lara, Dr. Zhivago, Somewhere My Love. Oortjes spitsen, het is een nek aan nek race. Wie kies jij?
1: Heb jij je keuze al gemaakt? Kies je voor Tutti?

0: naar de studio op 03-219-17-27 om jouw keuze door te geven.
1: Tutti frutti!
2: Een dik kwartier tijd dus om de score te veranderen. De toetieplaat is Albano met Romina Power, Sarazan. En de fruitieplaat is Ricky e Poveri met Sara Perché Ti Amo.

Achtereenvolgens kreeg u Lee Lynch met Can't Take My Eyes Off of You, gevolgd door Catherine Valente en Peter Alexander Zing Baby Zing.

Achtereenvolgens zou je kunnen zeggen The King and the Prince of Rock and Roll. Elvis Presley, natuurlijk voor onze Maria Elvis die naar het schijn terug thuis is. En nu recupereren Maria en rap terug hier op Minerva. Dus Elvis Presley For the Good Times, gevolgd door Cliff Richard, Please Don't Tease. En we blijven bij de rock and roll met Buddy Holly, Learning the Game.

0: En jawel, jawel, jawel. In augustus zenden we weer de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door onze luisteraars. Ook jij kan je stem laten gelden. Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten we aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
5: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, maar dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
7: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
8: Het is Tutti Frutti tijd met Ronnie Meijs. Elke vrijdag op

0: En we zijn het laatste half uurtje van deze Tutti Frutti gestart met Johnny Mathis, Begin the Begin.
1: Zo dadelijk jullie keuze van de week, maar eerst onze twee vaste popcorntjes.

0: En het is zover, dat waren dus onze twee popcorntjes achter elkaar. Dan Georgia Gibbs was het, als tweede met I Will Follow You. En daarvoor waren natuurlijk de Jarmels die aan het vechten waren met een stuk zeep. A Little Bit of Soap. Jullie keuze voor vandaag met 3 stemmen, maar verschil gewonnen. Albano en Romina Power met Sharazan.
1: De Tutti Frutti plaat van deze week. Jullie keuze.

Vanaf maandag kan je stemmen op de Facebookpagina van Tutti Frutti. En dit tot donderdag 12 uur om jullie winnaar te bevestigen.

Weekend is scène niet uit de film Reservoir Dogs, dat hij letterlijk de man zijn oor afsnijdt en erin roept: versta je me nu? Steelers Wheel was dat, met Stuck in the Middle with You.

Achtereenvolgens waren die Jack Jersey met Surrender, gevolgd door Clyde McFadder met The Deep Sea Ball. En deze heer heeft last van één dame, Too Much Rosita, Nick Todd.

Zo, dat is het einde van Tutti Frutti voor deze vrijdag. Dat was toch juist Art Mooney met zijn orkest met Secret Love. U hoort mij pas volgende week vrijdag terug, want zondag cocktails is ingeblikt. Vergeet niet te stemmen maandag op de Facebookpagina van Tutti Frutti. En tot volgende week, tot Tutti Frutti.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens laat versneld onderzoeken wie er achter de illegale pesticidenlozing in de Westhoek zit, zodat de dader gestraft kan worden. In een beek in de buurt van Poperingen, die ook dient voor drinkwater, is een veel te hoge concentratie pesticiden gemeten, wel 2000 keer wat toegelaten is. Je hoort Miguel Gijsens, zelf akkerbouwer en schepen in Ieper.
4: Oftewel is dit een ongeval, iemand die een bidonnetje laten vallen heeft. Oftewel is dit het reinigen van een spuittoestel ter plaatse. Het is onmogelijk van een toepassing op open veld deze concentratie in de oppervlaktewater terecht te komen. Dat kan niet. Dit is een stof die toch al vanaf 2023 niet meer herkend is. Dat dit nog op vandaag gebruikt wordt, dit kan dus wel niet.
3: De watergroep laat wel weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Zij controleren het water om de 2 weken. Er dreigt een staking van 10 dagen in het Franstalig onderwijs tegen de besparingsplannen van de Waalse regering. De vakbonden roepen de leerkrachten op om te staken van maandag 18 mei tot en met woensdag 27 mei. Die dag wordt er in het parlement gestemd over de plannen. Zo zouden leerkrachten in het middelbaar meer uren moeten doen voor hetzelfde loon en komen er strengere regels als iemand ziek afwezig is. Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Naar eigen zeggen als reactie op aanvallen door de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Er geldt nochtans al minstens een maand een staakt het vuren, maar het geweld is nooit echt gestopt. Sinds gisteren praten Libanon en Israël in Washington wel opnieuw over vrede. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot minima rond 4 graden. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
8: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
7: Zeker, de Limburgse nachtegaal. Dana Winner gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
8: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
7: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
8: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
7: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
9: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer uit Thaise. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora-liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
13: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci Immobiep.
16: Aha. Minerva.
17: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en dan is het 4 uur in de namiddag. Eindelijk vrijdag. Eindelijk start het weekend.
18: Hey Lou, heb je het toffel al gedekt, ja?

futbola sokan efendimiz bit. En Napoli circus is per week. We pamen hier geen mayon trek. Die scherpe woorden rondom bad.

Een heel goedemiddag jullie daar aan de andere kant van de radio. Het is weer vrijdag, we zijn in het midden van de maand, want het is de 15e. En vrijdag wil zeggen Carl Wijkmans in de keuken. Binnen enkele momenten komt hij koken, maar tot aan die tijd hebben wij natuurlijk muziekjes klaar liggen. We begonnen alvast in het Antwerps met Vreemde Vrouw van Bart Swings. En de Young Sinatra's, ja, die zijn jong en die weten van wanten. Harlem Walk.

zit er te blinken alsof dat hij spiksplinternieuw is binnengekomen in de studio hier. Maar nee, gelukkig, koken hoort erbij, bij dat blinken. Eerst de potten proper en daarna ze vuil maken en dan mag Van Putten afwas doen. Binnen enkele momenten Karl Wijkmans op je dak, maar eerst Yannick Bovie. Ja, dat is een van bij ons. Hold on.

0: Smakelijk eten met Karel Wijkmans.
1: Spaghetti met kip en zongedroogde tomaatjes. Dat klinkt al goed en je kunt zelfs kiezen of dat rap kan voor wat gaan of dat je er een hele tijd mee goed bezig bent. Want we hebben om te beginnen 400 gram gebrouwen kip nodig en anders dan kun je dat keken brouwen, maar dan zijn we wel een uur op voorhand bezig. Dus, gepeld en gesnipperd 1 ajoen en 2 tientjes look. Dan snij je 100 gram zongedroogde tomaatjes, die vinden ze in de winkel in reepjes. En dan snij je 400 gram gebraden kip in reepjes. Aha. En je spult nog eens... wat rood spinazie en dan droogde die, 200 gram spinazie, gedroogd die samen met 8 bladjes basilicum. Of je pakt spinazie uit een diepvries. Het is alleen maar voor een schepje eronder te doen. En dan verhitte een schutje olijfolie in een pan en je stuift er een ajoen en die look in. Totdat hem zacht is. Dat duurt ook even. Dan doe je die tomatenreepjes erbij en 80 gram parmesan. Die kippenreepjes en de room. En dan gaan we een keer zien hoeveel room dat is. 2,5 deciliter. Oh ja, want het is met spaghetti. Die moeten een klein beetje roomig worden. Hè? En je laat alles een minuutje stoven en je brengt dan de saus op smaak met peper en zout. En dan kook de 400 gram spaghetti naar aanwijzingen op de verpakking en naar smaak uiteraard. Of dat een beetje gaar is of een beetje verder. Maar je mag dat niet in het Italiaans zeggen. En dan giet je dat af en je houdt een klein beetje kookvocht bij. Want als je dat kookvocht toevoegt, dan gaat dat een klein beetje binden, die saus, want er zit onnodig veel zetmeel in. En dan doe je die pasta samen met die spinazie en die basilicum en die dan een snest samen. En je mengt dat eens goed erin. En dan is dat allemaal heel lekker. Ja, een beetje parmezaan er nog extra bij. En smakelijk eten, hè. Je ziet, het is rap klaar. Als je gebrouwen keken pakt, dan wat erop. Allee, tot de volgende.
0: We zijn nog niet aan de nieuw patatte. Alhoewel, met Karel Wijkmans in de buurt, weet je nooit.
1: Zeg Lou, wilt Mireille ook een dessert?

Geen twee zonder drie, zeg ik altijd. Yannick Bovie, dat is ene van Antwerpen. Carl Wijkmans, dat is ene van Hoboken. En Wilfried van den Branden, die hoorde je ook net. Die komt ook uit deze contreien. Je hoorde hem met Dizzy Baby. En nu, ja, een beetje gas terugnemen. Alles laten bekomen. En Carl, ja, die komt straks terug in deel 2 met zoetigheid. En zoete muziek, die brengen we met Westlife. Let There Be Love.

onze volgende muzikale gasten gaan we even de plas over, de Noordzee over, naar de United Kingdom. En of dat ze nu Iers, Schots of gewoon Engels zijn, dat laat ik in het midden. Het klinkt altijd plezant, die volkse muziek. Hugo Duncan en A Daisy, A Day.

The way you do, the things you do. Ja, ieder doet zijn eigen ding op zijn eigen manier en ook met de beste bedoelingen altijd. The Temptations op Radio Minerva. En nu big band muziek met de Syd Lawrence Orchestra. I dreamed I dwelt in Harlem.

0: Een van onze vaste items op vrijdag zijn 3 platen uit 1 jaar. En dan draaien we ze gewoon na elkaar en mag ik zwijgen in een tas koffie drinken of iets anders. Wat heb ik voor jullie klaarliggen? Wel Memphis van Johnny Rivers, The Needles and the Pins van The Searchers en Suspicion van Terry Stafford.
1: Vandaag kijken we naar het jaar
2: 1964.

Tijd om onze benen eens deftig te strekken en als we zin hebben en we hebben de plaats een dansje te placeren. Hier zijn bij Minerva de Four Aces. Tipi tipi tien, ja, wij doen mee. We zitten

waar je instant vrolijk van wordt en niet kan blijven bij stilzitten. Dat is ook zo een van de specialiteiten van de radio in ieder geval. En meestal vind ik dan die platen in die grote archieven van jouw favoriete radio. De komende twee, wel, dat is niet anders. Dat is gewoon genieten en meedoen en misschien ook wel een beetje meezingen. Ik heb voor jullie klaarliggen Jack Daly en Alright, Okay, You Win. Maar we beginnen met Vic Damone, Falling in Love with Love.

muzikant. Hij bespeelde de accordeon bij de Vrije Accordeonisten in Hoboken. Ja, het is een beetje een instrument dat in de vergeethoek is geraakt. En zelfs onze honden gaan er nu van lopen, hoor ik op de achtergrond. Ja, je weet het, live opgenomen, er wordt niks geknipt in dit programma. Over een accordeon gesproken, hier is de zangeres zonder naam.

0: Oké. All right. You win. Het is bijna 5 uur. Tijd om te gaan luisteren naar het nieuws van de dag. Maar we gaan jullie natuurlijk niet zonder muziekje zetten. Nee, ik ga zwijgen en de muziek gaat spreken. We beginnen alvast in deze kleine finale met Pauline Shepherd en Not Too Much. Tot zometeen in deel 2. En dan komt Van Putten gaan met de trein op Sint-Tanneke.
1: We gingen weer eens kijken in de grote archieven.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aantwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jongen.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter kon je niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katsjoek wakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Vlaams minister van Omgeving Joop Roens laat versneld onderzoeken wie er achter de illegale pesticidenlozing in de Westhoek zit, zodat de dader gestraft kan worden. In een beek in de buurt van Poperingen, die ook dient voor het drinkwater, is een veel te hoge concentratie pesticiden gemeten, wel 2000 keer wat toegelaten is. Je hoort Miguel Gijsens, zelf akkerbouwer en schepen in Ieper.
9: Oftewel is dit een ongeval, iemand die een bidonnetje laten vallen heeft. Oftewel is dit het trainen van een spuittoestel ter plaatse. Het is onmogelijk van een toepassing op open veld deze concentratie in de oppervlaktewater terecht te komen. Dat kan niet. Dit is een stof die toch al vanaf 2023 niet meer herkend is. Dat dit nog op vandaag gebruikt wordt, dit kan dus wel niet.
8: De watergroep laat wel weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Zij controleren het water om de 2 weken. Er dreigt een staking van 10 dagen in het Franstalig onderwijs tegen de besparingsplannen van de Waalse regering. De vakbonden roepen de leerkrachten op om te staken vanaf komende maandag tot en met woensdag 27 mei. Dan stemt het parlement over de plannen. Zo zouden leerkrachten in het middelbaar meer uren moeten doen voor hetzelfde loon. Voetbalclub Anderlecht veroordeelt de vernielingen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tijdens de bekerfinale van gisteren. De club gaat samenzitten met de Pro League en de Voetbalbond om de daders te identificeren en te straffen. De stad Brussel is eigenaar van het stadion. Er is veel schade, zegt de schepen van sport Florence Vreelinks.
10: Opnieuw moeten we ernstige vernielingen vaststellen. Brandhaarden in de tribunes, vernielde zietjes, rookbommen en allerlei voorwerpen die werden gegooid. Dit is catastrofaal, beschamend en totaal onaanvaardbaar.
8: Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd wel volstonden. Bij de zware Russische bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn al zeker 24 doden geteld, onder hen 3 kinderen. Er vielen ook 47 gewonden, dat melden de hulpdiensten. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. Er komen verdeelde reacties binnen op de selectie van onze Rode Duivels voor het WK. Bondscoach Garcia verraste een paar keer. Zo is Mike Penders 3e doelman. In de verdediging zijn onder meer Koni de Winter en Nathan Ngoy erbij, net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor ontbreekt Nathan de Kat. Juri Tielemans is aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matthias Fernandez Pardo en Diego Moreira erbij. Analist Gilles De Beelde.
11: Het is een vaststaand feit dat ik de indruk krijg dat de bondscoach toch wel een aantal spelers voorrang gegeven heeft uit de liga. Kijk naar Moreira bijvoorbeeld, Penders en dus ook Matthias Fernandez Pardo. En op die manier toch een plaats hebben afgedwongen ten koste van onder andere Openda of Matsels ook.
8: De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. Merlier heeft de derde rit in de ronde van Hongarije gewonnen. Zijn tweede ritzege al. Merlier won de massasprint voor twee Colombianen, Gaviria en Molano. Merlier is ook opnieuw leider in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot minima rond 4 graden. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden.
12: Welkom, welkom, welkom. Dit is de hut van Van Putten.
13: Van Putten.
12: Never ending story.

Gelukkig had ik mijn ticketje bij voorbaat besteld bij de NMBS. Paul Anka en de Train of Love. En daarmee kwamen we aan in deel 2 van de Hut op deze vrijdag. Karel die is ook al terug in de studio en die gaat zo meteen voor jullie verder koken. Het zal wel zoetigheid zijn, want het is deel 2. De Train of Love, dan vlogen we erin. Wel, we vliegen een beetje verder. Al is het dan niet met de trein, maar wel met de Moonglows. Real God.

0: was a star.
1: Toevalligheden zijn vandaag de wereld niet uit. De straks in deel 1 was onze Carl gekapseld tussen twee Antwerpse zangers. En wij gaan het nog eens een keertje overdoen in deel 2. Nu, Vaya con Dios was niet echt Antwerps, maar wel Belgisch. En daarmee beginnen we alvast. En daarachter gaat de keuken open van Minerva en gaat Carl voor jullie zoetigheid.

0: Smakelijk eten met Karel Wijkmans.
1: Voor de zoete bekjes die het allemaal wel eens moeilijk hebben, een gluten- en lactosevrije plaatcake met rood fruit. Ja, dat kan ook. Dus, we verwarmen onze oven voor op 180 graden Celsius. Dat kennen we ongeveer zo, hè? Zo namen we dan. Ja. En dan mixen we 120 gram havermout met 30 gram pekanoten en 120 gram amandelmeel in een keukenrobot. Oh, of zo. Hè. Je pelt 2 bananen en je doet die samen met een ei bij dat beslag. Je mengt dan nog eens goed door olie in. Dan bekleed je een lage bakvorm, zo van 28 op 18 ongeveer. Ja, ik zeg dat er aan mijn baan, dat je zo ongeveer een idee zou hebben. En je bekleed dat met bakpapier. Je giet dat beslag erin. En je verdeelt er dan nog 60 gram, het mag iets meer zijn, 60 gram rood fruit over. Dat mag vers zijn, dat mag wat een diepvries zijn. Hakt 1 handvol ongezouten pistachenoten fijn en je strooit die ook over die cake. En dan? Dan kun je die cake 40 minuten in die warme sauna zitten. Ja, 40 minuten. En dan op het einde ga je nog eens prikken natuurlijk, met gewoon houten prikker of hoe vleespik. Komt dat er proper uit? Toppie, goeie cake. Ja. En dan denken ze van, ja, dat is goed voor een dessert wat er hoort. Een stukje cake, tasje thee of zo. Goeie cake. Maar je kunt dat ook eten als ontbijt. Ja. En je kunt hem zelfs, dan wel liefst apart verpakt, in de diepvries houden. En dan kun je dat eten en als je goesting hebt. Ja, het is het proberen waard. En zeker als je zo ja, met lactose en intolerante dinges in alles zit. Ja, maar alleen, kan misschien een hulp zijn. Dus smakelijk eten. Wil je het nog eens nalezen, dan ga je naar radiominerva.be. Je zoekt daar naar smakelijk eten, dan zie je hem op beneden. En dan ga je daar alles terugvinden. Allee, tot de volgende!
0: We zijn nog niet aan de nieuw patatten. Alhoewel, met Karel Wijkmans in de buurt, weet je nooit.
1: Wat denkt u?

Een van de vele gestelde vragen als je terugkomt uit vakantie. Hoe weet het gaat? Je hoorde The Strangers. En onze Karel die mag een weekje naar huis op vakantie in zijn eigen kot. Hij komt volgende week vrijdag zeker terug. En wij gaan even de tuin in, want wij gaan sinaasappelen en ander lekkers plukken samen met Trini Lopez en The Lemon Tree.

Als ze mij vroeger vroegen wat ik wou worden later als ik groot was, dan wist ik het meestal niet. En nu dat ik groot ben en bijna versleten, ja, nu zal ik het wel weten. Want een geheim agent of gewoon een soort James Bond, dat zou ik wel zien zitten. En daarom de komende twee plaatjes. Twee plaatjes die zeggen wat Van Put eigenlijk zou willen, al was het maar een rolletje in een film of gewoon in een clipje. Jammer Thomas en I Spy for the FBI. En hier is Edwin Starr.

Het hoeft niet altijd rock'n'roll te zijn. En nee hoor, het mag ook een keertje een beetje twisten. Twisten is plezant en je raakt er heel veel kilo's mee kwijt. Dat heeft men in de tijd de jeugd dan toch wel wijsgemaakt. Richard Anthony in de hut van Put op vrijdag uit de grote archieven. J'irai twister le bleu.

0: vaste gewoontes, dat is altijd leuk in je leven. Dat is je tanden poetsen voor je dat je gaat slapen en met een frisse mond wakker worden als je 's ochtends aan de ontbijttafel komt. Nu, gewoontes zijn er om op te volgen en zo is er nu tijd voor een driepak van de Rat Pack. Sammy Davies, Dean Martin en natuurlijk Frank Sinatra.
1: Een driepak van de Rat Pack?

Er zijn verschillende artiesten en groepen waar ik een beetje fan van ben. Nu, niet alle artiesten kunnen we draaien bij Radio Minerva, omdat het format het niet toelaat. Maar Elvis Presley, die mag er van mij elke keer bij zijn in elke hut. Cloudy, Miss Cloudy.

En dan nu voor de fans van popcornmuziek en ander dansbaar spul, twee plaatjes om je duimen en je vingers af te likken. Maar wel eerst je handen wassen, want ik sta niet in voor de gevolgen. We beginnen alvast met Steve Lawrence en Pretty Blue Eyes. Natuurlijk ook voor alle andere mensen met andere gekleurde ogen. Dat is nogal wie, dus dacht ik.

0: Hoog tijd om de deugnieten van de vrijdagavond binnen te laten hier in de studio bij Radio Minerva. Ik vond het heel plezant om bij jullie te zijn en ik wil alvast een afspraak maken morgen zaterdag tussen 4 en 6 voor de zaterdagaflevering van dit programma. We beginnen onze finale vandaag met Tony Bennett en Lady Gaga. The Lady is a Tramp. Tot morgen.
1: We horen elkaar terug de volgende keer.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Nu bij Suttens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Jumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort videoconsultaties doen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke beslist. Hij noemt het een nuttige aanvulling op de gewone zorg. Peter Bruinhoge van de beroepsvereniging van kinesietherapeuten verwacht er weinig van.
5: Het feit dat de honoraria zeer sterk naar beneden zijn gebracht, denk ik dat veel kinesietherapeuten dat niet gaan gebruiken. Ze gaan liever dan de patiënt in de praktijk laten oefenen en die videoopvolgingen minder gaan doen. Ik denk dat we nu daardoor het kind met het badwater is weggegooid.
4: De eerste afspraak moet wel sowieso fysiek zijn en ze mogen maximaal 2 videoconsultaties na elkaar doen. En de patiënt mag altijd zelf kiezen wat voor consultatie hij wil. In Leuven zijn 3 extra verdachten opgepakt in het onderzoek naar de schietpartij van vorige zondagavond in Kesselo. Dat gebeurde tijdens huiszoekingen, meldt het parket. Het gaat om 3 minderjarigen van 16 en 17. 2 van hen zijn in een gesloten instelling geplaatst. De derde is vrij onder voorwaarden. Eerder werd ook al een jongen van 16 opgepakt. Bij de schietpartij raakte een jongen van 17 gewond. Een tweede kreeg rakenklappen. Voetbalclub Anderlecht veroordeelt de vernielingen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tijdens de bekerfinale van gisteren. De club gaat samen zitten met de Pro League en de Voetbalbond om de daders te identificeren en te straffen. De stad Brussel is eigenaar van het stadion. En er is veel schade, zegt de schepen van sport Florence Vrelings.
6: Opnieuw moeten we ernstige vernielingen vaststellen. Brandhaarden in de tribunes, vernielde zietjes, rookbommen en allerlei voorwerpen die werden gegooid. Dit is catastrofaal, beschamend en totaal onaanvaardbaar.
4: Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd wel volstonden. Het staatsbezoek van Amerikaans president Trump aan China heeft politiek weinig opgeleverd. Onder meer over Taiwan is er wel gepraat, maar niks afgesproken, zegt Trump. China wil Taiwan weer inlijven, maar de VS wil dat niet en levert wapens aan Taiwan. China wil dat dat stopt, maar dat lijkt de VS niet van plan. Journaliste Caroline van Nune.
7: Xi Jinping heeft Trump ook privé echt wel gewaarschuwd voor de gevolgen voor een mogelijk conflict als Amerika China niet genoeg steunt als het gaat over Taiwan. Dus ja, dat blijft wel een heel heikele kwestie. Trump gaat er ook op geen enkel moment openlijk tegenin.
4: Volgens Amerikaans buitenlandminister Rubio verandert er voorlopig niets. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit in de Ronde van Italië gewonnen met aankomst bergop. Vingegaard reed alleen over de streep. De Oostenrijker Gal werd tweede op 13 seconden. De Australiër Hindley derde op een goede minuut. De roze trui, de Portugees Eulalio, verloor bijna 3 minuten op Vingegaard, maar blijft leider. En in de ronde van Hongarije heeft Tim Merlier zijn tweede ritzege beet. Hij won de derde etappe in de massasprint en is opnieuw leider. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot minima rond 4 graden. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden. Ook begin volgende week nog buien. Vanaf donderdag wordt het zonniger en ook warmer. Vanaf woensdag 20 graden, in het Pinksterweekend zelfs 25 graden en meer.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
9: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
8: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
9: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
8: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
8: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
10: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
11: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
12: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
10: Ze sloten een beest in bed, maar juist.
11: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
13: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
14: Zies, Robert, ik heb vanochtend maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
13: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
14: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza. Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
15: Robert, de expert. Nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
18: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
17: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
18: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
17: 0485 54 87 85.
19: Aha. Minerva.
20: Met Mark Gerard, wherever you are.

Goedenavond, liefste duifjes. Welkom in uw Afternoon Delight bij Marc Gerard. Te beginnen met een paar shotjes Motown, The Four Tops, Reach Out, I'll Be There.

The Supremes met The Happening in 1967 was toen al hun 10e nummer 1 hit in de Billboard van de Verenigde Staten van Amerika. O Carol, Neil Sedaka.

Uit 1976 van de Britse-Spaanse zangeres Jeanette Porqueteva. Geeft mij een zomergevoel. Ik was toen 14 jaar. Ik reed toen op een fiets met een hippie sturen, een dingdongbel. Ik wist niet van waar ik kwam, laat staan waar ik naartoe ging. En dat ik hier zou zitten 40 jaar later. Om voor u Mocedades te draaien met Eristo.

Demis Roussos, You're My Only Fascination. En ik zou wel niet de enige zijn waar dat zo'n liedjes een vat vol herinneringen opentrekken. Ik blijf hetzelfde doen met, bedoel, liedjes die een vat vol herinneringen opentrekken. En daar hoort dit toch ook zeker bij. The Bee Gees, More Than a Woman.

Woman in Love van de 3 Degrees en dat na de Bee Gees. Ik begin echt pas op dreef te komen. Begin er pas nu echt goesting in te krijgen, zal ik dan maar ineens het liedje draaien dat ik denk ik het meeste heb meegezongen ooit. En wat is dat dan wel? Johnny Mathis en Denise Williams. Too much, too little, too late.

Janis Ian at 17. Zo wonderlijk mooi. En ik word er nog elke keer opnieuw van omvergeblazen, alsof men een muzikale haardroger recht op mijn gezicht richt. En dat is ook voor het volgende het geval. Dr. Hook, Sylvia's Mother.

Patti LaBelle en Michael McDonald, On My Own. En ja, ik zit hier natuurlijk on my own, helemaal alleen. Maar ik zit hier voor u en samen met u. En we blijven in de sfeer. LTD met Jeffrey Osborne. Shine On.

0: noodloos om te zeggen. Flowdown van de...
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dakje.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god er niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 7 uur.
6: Goeie avond. Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Wielerbelofte Jilke Michielsen is overleden. Ze was nog maar 19 en leed aan botkanker. Michielsen werd de voorbije jaren Belgisch kampioen op de weg bij de nieuwelingen, in het tijdrijden en in het omnium op de piste. 3 jaar geleden kreeg ze slecht nieuws en stopte ze met koersen. En begin deze maand zette Michielsen de chemotherapie stop, omdat haar lichaam het niet meer aankon. Nu is ze dus overleden. Haar dood werd bekendgemaakt op haar Instagram-account. Met de woorden niet zagen, gewoon genieten. Ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort videoconsultaties doen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke beslist. Hij noemt het een nuttige aanvulling op de gewone zorg. Peter Bruinhoge van de beroepsvereniging van kinesitherapeuten verwacht er weinig van.
8: Het feit dat de honoraria zeer sterk naar beneden zijn gebracht, denk ik dat veel kinesitherapeuten dat niet gaan gebruiken. Ze gaan liever dan de patiënt in de praktijk laten oefenen en die videoopvolgingen minder gaan doen. Ik denk dat we nu daardoor het kind met het badwater is weggegooid.
7: De eerste afspraak moet wel sowieso fysiek zijn. Mensen mogen maximaal 2 videoconsultaties na elkaar doen. En de patiënt mag altijd zelf kiezen wat voor consultatie hij wil. In Leuven zijn 3 extra verdachten opgepakt in het onderzoek naar de schietpartij van vorige zondagavond in Kesselo. Dat gebeurde tijdens huiszoekingen, meldt het parket. Het gaat om 3 minderjarigen van 16 en 17. 2 van hen zijn in een gesloten instelling geplaatst. De 3e is vrij onder voorwaarden. Eerder werd ook al een jongen van 16 opgepakt. Bij de schietpartij raakte een jongen van 17 gewond. Een 2e kreeg rakenklappen. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit in de Ronde van Italië gewonnen, met aankomst bergop. Vingegaard reed alleen over de streep. De Oostenrijker Gal werd 2e op 13 seconden. De Australier Hindley 3e op een goede minuut. De roze trui, de Portugees Eulalio, verloor bijna 3 minuten op Vingegaard, maar blijft leider. En in de Ronde van Hongarije heeft Tim Merlier zijn 2e ritzegebeet. Hij won de 3e etappe in de massasprint en is opnieuw leider. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op en koelt het af tot minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden. En ook maandag en dinsdag nog buien. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
9: Met Mark Gerard, wherever you are.

En welkom terug, liefste duifjes, in het tweede deel van uw Afternoon Delight bij Mark Gerard. Lang heeft u niet op mij moeten wachten. The Spinners, working my way back to you, babe.

0: Marianne Rosenberg, Ich bin wie du. Speciaal voor Carina. Ik weet het, ik doe geen verzoeknummers, maar Carina had gevraagd, dus ik draai het. En het is een kleine nucleaire explosie op de dansvloer in het midden van de keuken. Stumbling in, Chris Norman en Suzy Quatro.
1: Hallo.

Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream. En we voelen dat jonge bloed terug door onze aderen stromen. Ook met Julien Clerc, Fais-moi une place.

Johan Verminnen met mooie dagen, gewoon omdat het... we zijn in de mooie dagen, we zijn in de mooiste dagen. We hebben nog een ganse zomer te goed, vergeet dat niet. En daar hoort alleen maar mooie muziek bij. Andrew Gold, Never Let Her Slip Away.

Diana Ross, it's my turn. Ja, het is vrijdagavond. Tijd voor Marc Gerard. En zolang ik niet Donnie Ross begin te zeggen of Diane Osmond, dan kan ik nog verder. En zelfs als ik dat begin te doen, love will keep us together, Captain Antonil.

Tina Charles met I Love to Love. Ja, ik zal maar toegeven, dat was ook voor Karin, die ik daar straks al vernoemd had met Ich Bin Wie Du van Marianne Rosenberg. Maar haar nucleaire explosie was nog niet uitgewerkt. Vandaar Dawn en Orlando, Knock Three Times.

Donna Hightower met nog steeds, spijtig genoeg, profetische woorden: The World Today is a Mess. Het was ook een plaatje, een singeltje dat ik zo'n 40, 45 jaar geleden gekocht heb. En ik denk dat ik dat vorige week gezegd heb, dat ging ik dan voorzingen als klein manneke in de platenwinkel van een Black and White in Merksem. En eigenaardig genoeg verstonden ze bijna altijd welke plaat ik dan bedoelde. Een vraag die ik dikwijls krijg en waarop ik absoluut geen antwoord heb: James Ingram en Patti Austin, how do you keep the music playing? Yeah.

Prachtig nummer van James Ingram en Patty Austin. En ook een prachtig nummer om reeds goed op tijd afscheid van u te nemen. Ja, ik weet, het is altijd spijtig. Maar eerst zelfs nog mijn collega Willem van 8 tot 10. En dan ben ik er terug van 10 tot middernacht. En als u niet zo laat kan opblijven, dan hoort u mij wel volgende week. Het is altijd moeilijk om weg te gaan. So very hard to go. Tower of Power, tot de volgende keer.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat ons land niet had moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden het wel goed dat we erbij zijn. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Journaliste Hannelore Simoens.
3: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken. Geen goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
2: Bijna de helft verwacht dat onze inzending Esila ergens onderaan zal eindigen in de finale van morgen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. In een dorpje in het zuiden van Frankrijk zoeken politie en brandweer naar een giftige cobra. Ze zetten onder meer een drone in, maar voorlopig zonder resultaat. Ouders krijgen de raad om hun kinderen en huisdieren binnen te houden. Openbare plaatsen zijn er afgesloten. Het is niet duidelijk hoe de cobra daar beland is. Het blijft rommelen bij Anderlecht. Aanvaller Adriano Bertaccini moet het gaan uitleggen, omdat hij na de verloren bekerfinale van gisteren kritiek had op de aanpak van de trainer. Hij riskeert een boete of een schorsing. Daarnaast zijn de supporters het beu dat Anderlecht geen prijzen pakt. Ze hingen vorige nacht een spandoek aan het trainingscentrum in Neerpede. Met daarop, dit was jullie laatste kans tot zondag. Dan speelt Anderlecht in play-off 1 thuis tegen KV Mechelen. Belangrijk in de strijd om Europees voetbal. En Anderlecht moet het de rest van de play-offs zonder aanvaller Michailo Cvetkovic doen. Hij is 3 weken geschorst voor zijn rode kaart tegen AA Gent. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op en koelt het af tot minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.
4: Het is Van Datte, elke vrijdagavond bij Radio Minerva.
1: Radio Minerva.
5: Vele mensen willen lid worden van Radio Minerva. Maar sommigen denken dat dit een moeilijke opdracht is. Niks van. Hoe makkelijk kan het zijn? Surf naar www.radiominerva.be en klik daar op het knopje Word lid. Gewoon even uw gegevens invullen en wij doen de rest. Zo simpel kan geluk zijn. Want u wilt toch ook bij ons horen, een stukje van de Radio Minerva-familie zijn? Het is zo simpel als 1 druk op het knopje. Doen, hè?
4: Radio Minerva, het is Van Datte.
1: On the radio. Minerva.
6: Alle senioren willen hem horen.
1: Willems on the radio.
4: Op vrijdagavond. Het is Van Datte.

0: Ik hoorde collega Mark Maxi vorige zaterdag nog vertellen dat er heel wat collega's en mannen uit onze generatie destijds verliefd waren op dat blonde meisje van Middle of the Road, Sally Carr. Wel, ik zal maar schuld bekennen zeker. Mea culpa, goedenavond.
1: Vrijdagavond, net 8 uur geweest en u luistert naar Radio Minerva. Het is Van Datten, een muzikale strooptocht door het land van de Evergreens. Hand in hand met informatie en ongewone weetjes. Het is Van Datten, uw ontspannend begin van een stressloos weekend.
0: Middle of the Road in Sacramento, die wereldhit uit 1972. Het gaat snel in deze wereld. Zeg dat wel, waar is de tijd dat het nog maandagochtend was? We zitten nu aan vrijdagavond, die van het zogeheten hemelvaartweekend. Heel wat mensen zijn erop uitgetrokken, lang weekend ertussenuit. Maar waar je ook bent, naar Radio Minerva kan je overal luisteren. Dat is zoals het leven, een rollercoaster. En daarvan zullen we nu eens een koppel op u loslaten.

0: Danny Vera, Rollercoaster, een plaat die voor ons voor eeuwig en drie dagen een heel andere betekenis heeft gekregen. En Big Joe Turner, die maakte er zelfs een liefdesrollercoaster van. Ik weet niet of dat zo plezant is, op zo'n roetsbaan zitten met uw lief en dan nog romantisch willen doen. Je wilt het niet meemaken in elk geval. De vraag blijft echter altijd, wat moet ik dan doen zonder jou? Een filosofie die Wim Zonneveld destijds al kracht had bijgezet.
1: Weet u wat liefde is? Liefde is de opoffering die een man zich getroost om genoegen te nemen met één vrouw. Maar wat gebeurt er als zelfs die ene vrouw er niet meer is? Dit is dezelfde stad, hetzelfde

Kent u de jongens van Club Draai? Florian, Christophe en Jantje Smit. Met z'n drieën, das Leben tanzt Sirtaki. En om terug te komen op de rollercoaster, ik zou daar niet in gaan als je just een hotdog hebt gegeten. Maar goed. Straks is er ook in deze vrijdagavondaflevering natuurlijk de Club van Zestigers. Een plaat die exact 60 jaar geleden bij ons in de hitparade stond. Hoe heette dat toen? BRT Top 30 of zoiets? Of de nationale hitlijst? Dat kan ook. Eerste noden aan alle meisjes die Betty heten.

Omdat deze dagen de zomer alweer niet zo ver af is, alhoewel de temperaturen blijven voor de maand mei een beetje aan de flauwe kant, zegt men hier en daar. Enfin, goed, april was een zonnige en droge maand, dan mag het in mei al eens een stukje regenen. Wie weet wat staat er ons nog te wachten met El Niño naar het schijnt die op komst is. Zo dadelijk de club, maar eerst nog deze Gene McDaniels als een rots in de branding.

0: Kikkers, iets van exact 60 jaar geleden. Opgespoord door Willem van Walen.
1: Misschien zullen een aantal onder u de naam Ronnie Temmer niet kennen. De man werd als Jean-Pierre de Temmerman geboren in Oudenaarde en was aanvankelijk een postbode. Maar in 1967 nam Ronnie deel aan de selectiewedstrijd Canzonissima. Hij werd uiteindelijk verdienstelijk derde na Louis Neefs en Anneke Soetaert. Zijn nummer De Ranke Roos van de hand van Al van Dam werd een echte hit bij ons. En meteen hing Ronnie ook de postbodepet aan de haak en werd hij beroepszanger. Het Songfestival werd gewonnen door Sandy Show met Puppet on a String. Louis Neefs werd er zevende met Wow, wow, ik heb zorgen. Maar Ronnie's succes kwam er wel in de hitparade van 1967. Een jaar eerder had hij al een cover uitgebracht van het nummer Merci Chérie van Udo Jurgens. Die won er in 66 ook het Eurovisie Songfestival mee. En die vertaling stond in het voorjaar van 66 bij ons hoog in de hitparades. Een vergeten monument van toen, Ronnie.

0: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wiel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.

De Bad Boy van Marty Wilde, dat wel. En de Club van Zestigers, Ronnie Temmer, zijn versie van Merci, Chérie. Een plaat die bijvoorbeeld uitstekend zou gedogen in de Radio Minerva Top 1000. En die komt er deze zomer alweer aan. Een hele week lang hoor je dan in augustus de favoriete platen van onze luisteraars. Door u zelf gekozen en dat kiezen en stemmen, dat kan je vanaf nu. Stemmen op jouw muzikale helden doe je via onze website www.radiominerva.be. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar slechts één keer op hetzelfde liedje. Dus lijstjes insturen al goed, maar dan moeten dat telkens 3 verschillende platen zijn. Het is maar dat u het weet, www.radiominerva.be. En nee, bij ons kan je geen tickets meer reserveren voor de concerten van Céline Dion in Parijs. Trouwens, die zijn allemaal al de deur uit.

vuur, je moet er deze dagen mee oppassen. Hè. De heiden staan te droog. Een vonk en het is... Enfin, nu met de regen van de laatste dagen is dat wel iets beter. Maar toch, Penny McLean, dikke hit, jaren 70. En Los Manchucambos wilde nog eens een ode brengen aan die meneer die destijds in een grote rood-zwarte poster tegen onze muren hing. Hasta siempre, comandante Che Guevara.

vertelden we je gisterenochtend al Taansfan zijn toen we het nummer If You Needed Me draaiden. Dat wij op vrijdag nog wel eens een ander schoonnummer van hem wilden bovenhalen. Deze Dollar Bill Blues eindigt ook hier dit eerste deel van Tis van Datte. Meer is er na het gesproken dagblad van 9 uur. Tot zo.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat ons land niet had moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden het wel goed dat we erbij zijn. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Journaliste Hannelore Simoens.
3: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken. Geen goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
2: Bijna de helft verwacht dat onze inzending Isila ergens onderaan zal eindigen in de finale van morgen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. Iran laat meer schepen door de straat van Hormuz varen. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De voorbije 24 uur kregen zeker 30 schepen groen licht. De zeestraat was sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten afgesloten. Voor de blokkade passeerde daar zeker een vijfde van de wereldwijde handel in olie en gas. En Amerikaans president Donald Trump waarschuwt Taiwan om de onafhankelijkheid niet uit te roepen. Ook al geeft de VS haar steun, dat zei Trump in een interview met Fox News. China wil Taiwan weer inlijven en vraagt dat de VS stopt met wapens te leveren. Maar Trump overweegt net een nieuwe levering voor 12 miljard euro. Hij zegt wel dat hij geen zin heeft om mee oorlog te gaan voeren tegen China. Vanavond en vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.
0: Radio Minerva, het is van Batten.
4: Willems on the radio.
5: Minerva. Alle senioren willen hem horen.
4: Willems on the radio.
0: Op vrijdagavond, het is van Batten.
4: Willems on the radio.
0: Radio Minerva. Op vrijdagavond. Het is van

0: Af en toe ontdekken wij zelfs nog pareltjes waarvan we niet eens wisten dat we ze bezaten. Voorbeeld daarvan was deze Toby Matthews. When You Came Along. Wat een schitterende opener was dat. Van het tweede uur, het is Van Datten. Vrijdagavond, Feel Good Music. Dit is Radio Minerva.
1: Mannekes, zitten jullie er klaar voor?

We moeten ervan genieten, dus tijd voor een feestje, dacht Salim Segers. En daarmee heeft hij weer een bescheiden hit te pakken uiteraard. Vic de Man en Paul Anka mochten hun deel ook bijdragen. In Nederland waren ze destijds schering en inslag en dagelijks op het televisiescherm te zien. De damesgroepjes of meidengroepen, zoals ze genoemd werden. Denk maar aan Love en deze babe met een verhaal over een pop.

toch wel een mooi ding, vind ik hoor. Weggestoken tussen alle andere grote hits uit het buitenland. Deze Marie Trini. Te amare, te amo, y te quiere. Voor een vertaling verwijzen we u graag naar Google Translate. Zo dadelijk huishoudelijke mededelingen als die er nog mochten zijn. Maar eerst een flash daar in het zuiden van de Verenigde Staten. Tupelo.

0: probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren, daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos.
1: Yeah!
0: Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en

als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.

En die twee artiesten hebben wat met elkaar. Die Tupelo Mississippi Flash die je net hoorde van Tom Jones en de groep Pussycat. Want hun grootste wereldhit heette ook zo naar die bekende Amerikaanse rivier. Van hen draaiden we nog eens My Broken Souvenir.

We willen de zon dan ook niet uit zijn kot gaan lokken, maar af en toe sluipen er al stilaan zomerplaten in onze programma's. Voorbeeld daarvan, Marga en Roy uit Nederland, kon het hier maar altijd zomer zijn. En Dave Barry met een late moederdagsplaat, Mama. Stilaan gaan we naar 10 uur op deze vrijdagavond. Hopelijk hebt u op een vakantiebestemming, als u er een lang weekend tussenuit geknepen bent, toch kunnen luisteren naar onze radioprogramma's. Deze is in elk geval van Tony Brand.

Ja, we hadden nog wat zo graag is ooit op een vliegtuig gestapt, maar voorlopig zit dat er niet in. Andere plannen deze zomer met de wagen naar Scandinavië. En volgend jaar bekijken we het dan wel weer. Als de kerosine bijvoorbeeld weer een stuk goedkoper wordt. Einde van deze Het is van dat dan op vrijdagavond een beetje sentimenteel, vond ik persoonlijk wel wat. Maar ja, het is het hemelvaartweekend voor iets, hè. En dan wordt de mens al eens wat zachtaardiger. Wat mij betreft, ik ga er genieten van de rest van het hemelvaartweekend en ben er graag, hou je vast, maandagavond. Want dan vervang ik voor één keer collega Sarah Kassiman. Graag tot dan en nog een prettig weekend gewenst.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt-het-vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gedood heeft in Libanon. De schade aan het Koning Boudewijnstadion loopt op tot bijna 70.000 euro, net als vorig jaar. Dat laat de eigenaar weten, de stad Brussel. Fans van Anderlecht vernielden gisteren voor en tijdens de bekerfinale stoeltjes en toiletten, brachten graffiti aan en staken een en ander in brand. Er raakten ook 5 agenten gewond bij rellen. Volgens binnenlandminister Quintin is er niet grondig en streng genoeg gecontroleerd aan de ingangen van het stadion. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister Annick de Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem.
3: En dat heeft een kostprijs als je dat opkuist. En ik kan natuurlijk geen geld bijtoveren, dus als je dan ziet dat dat over verschillende miljoenen gaat die we daaraan moeten uitgeven, dan zijn dat natuurlijk miljoenen die het agentschap niet kan uitgeven aan bijvoorbeeld onderhoud van fietspaden of het wegwerken van gevaarlijke situaties aan kruispunten. Dus dat is natuurlijk in die zin weggesmeten geld.
2: Vorig jaar ging het in totaal om bijna 3,7 miljoen euro. Politie en parquet onderzoeken een zware vechtpartij gisteravond tijdens de presesverkiezingen in Diepenbeek in Limburg. Daarbij raakte een man van 22 zwaar gewond aan zijn oog. Hij ligt in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Begin deze maand was er ook al een incident in Diepenbeek. Ook toen raakte iemand gewond en ook die zaak wordt nog onderzocht. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een ere gouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. En op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspar haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag alweer verbeterd. Ze tikte vanmorgen in de reekse aan na 30 seconden en 37 honderdste. In de finale deed ze nog eens wel 11 honderdste beter. Gaspar is al zeker van een ticket voor het EK in Parijs in augustus. Vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later vallen er buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.
4: Dit is de Platenbazaar met Marc Gerard.

Goedenavond, liefste duifjes, en welkom in uw platenbazaar bij Marc Gerard. Met vanavond een aantal wijze levenslessen, misschien ongevraagd, maar misschien ook welkom. De eerste kent u al, want anders was u hier niet. Omring u met schoonheid. Papa was a Rolling Stone, The Temptations.

Minute by Minute, de Doobie Brothers. En na omring u met schoonheid, nog een tweede levensles. Negeer alle domheid. Als een ezel u stampt, dan stampt je niet terug. Je moet zien dat je van de ezels wegblijft. Chet Baker, My Heart Stood Still.

Wellicht volstrekt nutteloos om dat nog aan te kondigen of af te kondigen. La Vie en Rose van Edith Piaf. En daarom mogen we blij zijn dat Radio Minerva nog bestaat. Veel gekopieerd, maar niks is beter dan het origineel. Louis Bonfa, Perdido de Amor.

0: How Insensitive Stacey Kent. Het is een beetje een liedje dat zichzelf tegenspreekt, want het is verre van ongevoelig. Hey Laura, it's me, Gregory Porter.
1: Hey!

The April Fools, het klonk een beetje als Dionne Warwick, vond ik. Maar het was Cilla Black. Ja, Cilla Black. Ik had er straks Gregory Porter gedraaid en dan is Liz Wright nooit ver uit de buurt.

Bobby Bland, when you come to the end of your road. Daar zijn we nog, belangen niet. En als u denkt, waar zijn die levenslessen gebleven? Ik heb er nog eentje. Het water wordt er niet zuiverder op door erin te roeren. Denk daar maar eens over na. I've been loving you too long. Etta James.

Etta James, I've Been Loving You Too Long, oorspronkelijk natuurlijk van Otis Redding, die ik toch iets meer ook zou moeten draaien in een van deze uitzendingen. Voilà, het einde van het eerste deel zit er aan te komen. Ik ga u rustig met de muziek laten tot de tijd zijn en dan ben ik er snel terug. Want tenslotte, it's a wonderful, wonderful life. Katie Melua. Tot straks.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht. Maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gedood heeft in Libanon. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister Aniek de Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem.
3: En dat heeft een kostprijs als je dat opkuist. En ik kan natuurlijk geen geld bijtoveren, dus als je dan ziet dat dat over verschillende miljoenen gaat die we daaraan moeten uitgeven, dan zijn dat natuurlijk miljoenen die het agentschap niet kan uitgeven aan bijvoorbeeld onderhoud van fietspaden of het wegwerken van gevaarlijke situaties aan kruispunten. Dus dat is natuurlijk in die zin weggesmeten geld.
2: Vorig jaar ging het in totaal om 3,7 miljoen euro. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. Vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later vallen er buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.
4: En welkom terug, liefste duifjes, voor het tweede deel van uw platenbazaar met Mark Scheraar. Ik heb niet veel levenslessen niet meer over. Ik zal de titels van de muziek voor zichzelf laten spreken. Sam Cooke, Get Yourself Another Fool.

Yesterday I Heard the Rain klonk een beetje als Dionne Warwick, omdat het Dionne Warwick was. Blij dat u er weer bij bent. Wij met twee, just the two of us. Bill Withers en Grover Washington Jr.

U hoorde het nummer Traces van de groep Classics 4. Alhoewel 4, dat is een, in Romeinse letters geschreven. Dus ik weet niet hoe men dat dan in het Latijn uitspreekt. The Way of the Crowd, The Times.

There must be a better world somewhere. Ja, en dat is hier bij Radio Minerva. En diegene die het zong was Irma Thomas. Heb ik nog levenslessen? Ja, misschien nog eentje. Best van al uw verwachtingen om te ruilen in mogelijkheden. En voor de rest, stay in my corner. The Dells.

Cyril Aimé met een recentere versie van Young, recentere cover van Young at Heart. Laatste levensles dan misschien niet te veel ongevraagd levenslessen geven. I'm gonna move to the outskirts of town. Blue Rose.

Nancy Wilson, When Sunny Gets Blue. En ik heb goede raad gekregen. Dat gebeurt ook soms, dat ik goede raad krijg. Niet veel, maar toch. Is niet al te veel trage nummers achter elkaar zitten, want dan vallen de mensen in slaap, zei iemand mij. Dus daarom, Harry Connick Jr., Hear Me in the Harmony.

En voilà, met Melody Gardot erachter te zetten, Baby I'm a Fool, heb ik direct al op mijn eigen regels gezondigd. Dat is dan misschien ook een levensles, zondag altijd tegen uw eigen wetten. Solitary Man, Neil Diamond.

0: mooie ingetogen versie van dit ABBA-nummer, The Winner Takes It All, door Carla Bruni. Voilà, de platenbazaar zit er weer op deze week. Er is voorbij gevlogen. Dat is een goed teken. Dat is teken dat het goed was. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Ik in elk geval wel. Ik wens u een prettig weekend, zoete dromen. En ik geef u een big kiss. Tot volgende keer. Dit was Mark Gerard. Ik geef u nog Jerry Butler. You can run, but you can't hide.
1: Sit down a while.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt-het-vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gedood heeft in Libanon. Er komt een tribunaal voor de misdaden tegen Oekraïne. Dat is een speciale rechtbank binnen de Raad van Europa. De EU en 36 landen hebben dat goedgekeurd. Bedoeling is om Rusland op die manier verantwoordelijk te kunnen houden voor mogelijke oorlogsmisdaden. Waar en wanneer het tribunaal echt opgericht wordt, is nog niet duidelijk. Hevige regenbuien en stormweer verergeren de droogte. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Bij felle regen krijgt de droge aarde niet de kans om al dat water op te nemen, waardoor veel water gewoon wegstroomt en verdampt en de aarde dus verder uitdroogt. Door de opwarming van de aarde krijgen we al maar vaker te maken met korte maar hevige buien. In play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. Vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later vallen er buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.